0: zomer. B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.
1: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche.

vois danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent

0: Les yeux de ma mère, il y a toujours
1: Dit is La Douce France.

0: personen. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Vlaamse overheid past de erfgoedbescherming rond Fort Napoleon in Oostende aan. Fort Napoleon, Batterij Hundius, de vuurtoren Langenelle en ruim 12 hectare erfgoed blijven beschermd. Parkings en zones met industrie waar de erfgoedwaarde verdwenen is, vallen voortaan buiten die bescherming. Vlaanderen volgt ermee een vraag van de stad Oostende om de beschermingsgrenzen te herzien. De stad noemt de opheffing de basis voor haar masterplan op de Oosteroever. Daar zijn plannen voor enkele woontorens. Natuurpunt zegt dat de natuur hier verliest. In Oostende is Theater aan Zee geopend aan het beeld van Dikke Mathille. Sarah Zeebroek, de dochter van Kamagorka, was daarbij als een van de golfbrekers van het festival. Ze haalde artiesten naar een opnamestudio die allerlei liedjes in het Oostends hebben opgenomen. De meeste voorstellingen van Theater aan Zee zijn trouwens nu al uitverkocht. Niet alleen Theater aan Zee in première gisteravond in Oostende. Ook Camille is begonnen aan een reeks van 33 shows in haar circustent op het Klein Strand in Oostende. Tot 18 augustus. Ook de cast kleurt Oostends, want Mani van Akker speelt de rol van circusdirecteur.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Dit is La Douce France.

0: weerbericht.
1: Vandaag wisselen zon en wolken af aan zee bij maxima rond 23 graden. Morgen blijft wisselen bewolkt met heel misschien kans op een lokaal buitje. Zaterdag dan opnieuw droog met zonnige periodes en 23 graden. Zondag en maandag stijgt het kwik naar 26 graden, al neemt maandagavond de kans op onweersbuien toe.
0: De beste Franstalige muziek. B1. La Douce France.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
1: Je kunt of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary II en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.

Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Vlaamse overheid past de erfgoedbescherming rond Fort Napoleon in Oostende aan. Fort Napoleon, Batterij Hundius, de vuurtoren Langenelle en ruim 12 hectare erfgoed blijven beschermd. Parkings en zones met industrie waar de erfgoedwaarde verdwenen is, vallen voortaan buiten die bescherming. Vlaanderen volgt daarmee een vraag van de stad Oostende om de beschermingsgrenzen te herzien. De stad noemt de opheffing de basis voor haar masterplan op de Oosteroever. Daar zijn plannen voor enkele woontorens. Natuurpunt zegt dat de natuur hier verliest. Vier campings aan de kust nemen het voortouw in duurzaam waterbeheer. Campings in De Haan, Bredene en Blankenbergen namen deel aan het pilootproject Camping Druppel. Met onder meer regenwateropvang en meer waterdoorlatende verharding. De opgedane kennis is nu gebundeld in de praktische gids Druppelwijzer. Die moet ook andere campinguitbaters inspireren om duurzamer met water om te gaan. In Oostende is Theater aan Zee geopend aan het beeld van Dikke Mathille. Sarah Zeebroek, de dochter van Kamagorka, was daarbij als een van de golfbrekers van het festival. Ze haalde artiesten naar een opnamestudio die allerlei liedjes in het Oostends hebben opgenomen. De meeste voorstellingen van Theater aan Zee zijn trouwens nu al uitverkocht.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Perfect voor de zomer.

0: weerbericht.
1: Vandaag wisselen zon en wolken af aan zee bij maxima rond 23 graden. Morgen blijft wisselen bewolkt met heel misschien kans op een lokaal buitje. Zaterdag dan opnieuw droog met zonnige periodes en 23 graden. Zondag en maandag stijgt het kwik naar 26 graden. Al neemt maandagavond de kans op onweersbuien toe.
0: De zomer hoor je hier. B1.

0: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op Baravan-Oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
1: OMAG City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. OMAG City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. OMAG City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Dit is B1. Enjoy the summer.

0: Kustredders waarschuwen voor een gevaarlijke onderstroom. Dat gaven onlangs alles mee, onder meer na een verdrinking in Knokke-Heist. Maar ze herhalen die oproep nog eens, omdat we in een periode met springtij zitten. Dat kan onder het wateroppervlak verraderlijke onderstroom veroorzaken. Zeker in de buurt van Strandhoofden. Niet alleen Theater aan Zee in première gisteravond in Oostende. Ook Camille is begonnen aan een reeks van 33 shows in haar circustent op het Klein Strand in Oostende. Tot 18 augustus. Ook de cast kleurt Oostends, want Mani van Akker speelt de rol van circusdirecteur. Voetbalfans en buurtbewoners houden volgende week dinsdag best rekening met extra verkeershinder in Mariakerke. Dan speelt Union zijn Champions League wedstrijd tegen het Doorse Bodo Glimt in het Batimon Solar Park. Rond het stadion gelden parkeerverboden en straten zullen tijdelijk afgesloten zijn. Er zullen omleidingen gelden, getroffen bewoners krijgen een minder hinderkaart.
1: Tot zover het regionieuws. La Douce France op B1.

0: Weerbericht.
1: Vandaag wisselen zon en wolken af aan zee bij maxima rond 23 graden. Morgen blijft wisselen bewolkt met heel misschien kans op een lokaal buitje. Zaterdag dan opnieuw droog met zonnige periodes en 23 graden. Zondag en maandag stijgt de kwik naar 26 graden, al neemt maandagavond de kans op onweersbuien toe.
0: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: amicalement vôtre. Tout bouge pas.
1: Omar City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omar City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omag City Magazine. Veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
2: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
3: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op. Lenen kost ook geld.
5: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Local op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Local en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.

0: grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.

0: hebben supersolde.
1: Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis.
2: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Vlaamse overheid past de erfgoedbescherming rond Fort Napoleon in Oostende aan. Fort Napoleon, Batterij Hundius, de vuurtoren Langenelle en ruim 12 hectare erfgoed blijven beschermd. Parkings en zones met industrie, waar de erfgoedwaarde verdwenen is, vallen voortaan buiten die bescherming. Vlaanderen volgt ermee een vraag van de stad Oostende om de beschermingsgrenzen te herzien. De stad noemt de opheffing de basis voor haar masterplan op de Oosteroever. Daar zijn plannen voor enkele woontorens. Natuurpunt zegt dat de natuur hier verliest. In Oostende is Theater aan Zee geopend aan het beeld van Dikke Mathille. Sarah Zeebroek, de dochter van Kamagorka, was daarbij als een van de golfbrekers van het festival. Ze haalde artiesten naar een opnamestudio die allerlei liedjes in het Oostends hebben opgenomen. De meeste voorstellingen van Theater aan Zee zijn trouwens nu al uitverkocht. Niet alleen Theater aan Zee in première gisteravond in Oostende. Ook Camille is begonnen aan een reeks van 33 shows in haar circustent op het Klein Strand in Oostende. Tot 18 augustus. Ook de cast kleurt Oostends, want Mani van Akker speelt de rol van circusdirecteur.
1: Tot zover het regionieuws. Welkom bij La Douce France.

0: 0808. Bel Taxi Otto. 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
3: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
4: Kom, we moeten snel zijn.
5: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
6: La Douce France. B1. De beste Franstalige muziek.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latego Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Op het Griekse eiland Kreta zijn nu al 8000 mensen geëvacueerd door de bosbranden. Het gaat om inwoners en toeristen, onder hen ook Vlamingen. Op verschillende eilanden is brand uitgebroken. De brandweer krijgt die brand ook moeilijk onder controle, onder meer door de felle wind. Daardoor kunnen ook blushelikopters niet opstijgen. Bij de branden in Griekenland zijn ook al 3 brandweermannen omgekomen. In Gironde in Frankrijk is de brandweer dan weer voorzichtig positief. Daar is het vuur vannacht niet verder verspreid en koelt het vanaf vandaag af. Journaliste Louise Buquet is voor ons ter plaatse.
2: De prioriteit van de brandweer blijft om de bosranden te beveiligen, dus de grenzen tussen verbrand gebied en gebied waar het vuur nog niet verder heeft toegeslaan. 60.000 mensen zijn intussen naar huis mogen vertrekken, dat zijn de inwoners van 3 gemeenten, maar alle anderen moeten geëvacueerd blijven tot de brandweer met het bericht komt dat de brand officieel onder controle is.
1: 2 mensen zijn ook opgepakt op verdenking van brandstichting. In het metrostation Beurs in Brussel zijn 2 personen gewond geraakt na een gewelddadig incident. Dat bevestigt de brandweer van Brussel. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het is ook niet duidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Voorlopig stopt er ook geen tram in het station. We wisselden sinds het begin van de oorlog in Iran massaal van energieleverancier. In totaal deden zo'n 200.000 Vlamingen dat. Dat schrijft de Tijd op basis van cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Het gaat om het hoogste aantal sinds 2022. Energie-expert Kenneth van Sina.
3: Daar zit zeker een logica tussen beide situaties. Toen had je inderdaad een oorlog in Oekraïne die startte. Nu heb je de oorlog in Iran. Alles waar er onzekerheid ontstaat, dat zorgt natuurlijk dat die prijzen snel de hoogte in kunnen gaan. En dat mensen inderdaad gaan kijken van is het het juiste moment om van energieleverancier te gaan wisselen om zich in te dekken tegen stijgende energieprijzen.
1: De meeste mensen wisselden van een variabel naar een vast contract. Opvallend, vooral de grote spelers zoals Engie, Luminus en Eneco verloren tienduizenden klanten. In Oekraïne zijn al zeker 13 doden gevallen na grote Russische raketaanvallen op verschillende steden, zoals Kiev en Lviv. 30 anderen raakten gewond, dat melden de plaatselijke autoriteiten. Volgens Oekraïns president Zelensky werden er 70 raketten en 280 drones afgevuurd. In Polen was er ook een luide explosie. Daar werd ook een krater gevonden, net als verschillende brokstukken. De dag start zonnig, later kans op onweer bij maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal is er wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij maxima tot 30 graden.
4: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
5: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oudgoud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een

0: Weerbericht.
1: Vandaag wisselen zon en wolken af aan zee bij maxima rond 23 graden. Morgen blijft wisselen bewolkt met heel misschien kans op een lokaal buitje. Zaterdag dan opnieuw droog met zonnige periodes en 23 graden. Zondag en maandag stijgt het kwik naar 26 graden. Al neemt maandagavond de kans op onweersbuien toe.
0: De zomer hoor je hier. B1.
2: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
1: Ik ben bij De Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljaar, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn bon, ze gaan me niet meer kunnen volgen. We.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring. Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassau Reizen & Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
0: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
3: Never gonna give you up, never gonna let you down.
0: Op de Next Glitterball Party, 26 februari, Cursaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll.
4: Dit is B1. De

0: wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Vlaamse overheid past de erfgoedbescherming rond Fort Napoleon in Oostende aan. Fort Napoleon, Batterij Hundius, de vuurtoren Langenelle en ruim 12 hectare erfgoed blijven beschermd. Parkings en zones met industrie, waar de erfgoedwaarde verdwenen is, vallen voortaan buiten die bescherming. Vlaanderen volgt ermee een vraag van de stad Oostende om de beschermingsgrenzen te herzien. De stad noemt de opheffing de basis voor haar masterplan op de Oosteroever. Daar zijn plannen voor enkele woontorens. Natuurpunt zegt dat de natuur hier verliest. Vier campings aan de kust nemen het voortouw in duurzaam waterbeheer. Campings in De Haan, Bredene en Blankenbergen namen deel aan het pilootproject Camping Druppel. Met onder meer regenwateropvang en meer water doorlatende verharding. De opgedane kennis is nu gebundeld in de praktische gids Druppelwijzer. Die moet ook andere campinguitbaters inspireren om duurzamer met water om te gaan. In Oostende is Theater aan Zee geopend aan het beeld van Dikke Mathille. Sarah Zeebroek, de dochter van Kamagorka, was daarbij als een van de golfbrekers van het festival. Ze haalde artiesten naar een opnamestudio die allerlei liedjes in het Oostends hebben opgenomen. De meeste voorstellingen van Theater aan Zee zijn trouwens nu al uitverkocht.
1: Tot zover het regionieuws. B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op. Lenen kost ook geld.
3: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Local op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Local en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
4: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
5: OMAG City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. OMAG City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. OMAG City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
6: Je de zomer. B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.

0: straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Welkom bij La Douce France.

0: beste Franstalige muziek. B1. La douce France.
1: Tourne-toi.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
4: Kom, we moeten snel zijn.
5: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
6: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
7: And if you up to the highest emotions.
6: Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
8: La Douce France. B1. De beste Frans.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latego espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Op het Costa-proces in Tongeren kennen de kopstukken hun straf. De Nederlandse drugsbaas Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, krijgt 14 jaar cel. Hij moet ook een boete van €400.000 betalen. Leidekkers was niet aanwezig. Hij is voortvluchtig en zit mogelijk in Afrika. De andere kopstukken kregen 9 tot 13 jaar cel. Dat is lager dan wat het Openbaar Ministerie vroeg. Volgens de rechter omdat de procedures al enkele jaren aanslepen. In totaal stonden 51 mensen terecht voor de invoer van 25 ton cocaïne. Ze kunnen ook nog in beroep. Vlaams minister van Wonen Melissa de Pratere hervormt de EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of verbouwd huis is. Wie niet in orde is met zijn EPB-attest, krijgt nu een lagere boete. Je hoort de prateren.
2: Voor mij waren er twee zaken die niet correct waren. Ten eerste de hoogte van de boete. Nu werd er gerekend met €25 boete per kubieke meter maximum. Ik verlaag dan naar €10 per kubieke meter. En ten tweede, ik wil mensen ook meer tijd geven om in orde te zijn. Tot nu kregen zij 8 weken de tijd. Ja, ik vind dat toch wel heel krap als het gaat over verbouwingen, over nieuwbouw. En vandaar dat ik ook die termijn optrek naar 6 maanden.
1: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het parlement. Als dat gebeurd is, zouden ze eind dit jaar ingaan. Op het Griekse eiland Kreta is de grote natuurbrand nog altijd niet onder controle. Komt door de hevige wind. Die blaast tot 125 km per uur, waardoor blusvliegtuigen niet kunnen opstijgen. Vannacht werden zo'n 8000 toeristen preventief geëvacueerd uit Agia Galini. Maar omdat de windrichting veranderd is, kunnen zij opnieuw naar huis. Vlamingen Arlet Veldjen woont daar.
3: Het is nog altijd een hele sterke brandgeur. En ik zie ook overal dat het heel zwarte resten zijn die van de berg neerdwarrelen door de wind. En mijn terras ziet er ook niet uit natuurlijk, dat is allemaal heel zwart. Maar dat het dorp zelf, compleet alle bewoners, al de toeristen geëvacueerd werden, nog nooit in mijn leven meegemaakt. Nee.
1: Bij de natuurbrand in Griekenland zijn intussen 3 brandweermannen omgekomen. En bij de natuurbrand in Dijon in Frankrijk zijn 2 brandweermannen licht gewond geraakt. Het vuur heeft zich daar verspreid over zo'n 140 hectare natuur. Meer dan de helft daarvan is volledig verwoest. De brand is intussen wel onder controle. Er zijn geen woningen beschadigd. Ook de situatie in Gironde blijft verbeteren. Vandaag mogen opnieuw zo'n 84.000 mensen terug naar huis. En Pakistan wil opnieuw bemiddelen tussen de VS en Iran. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken daar weten. Het wil zo verder werken aan het eerdere staakt het vuren tussen beide landen. De aanvallen tussen de VS en Iran gaan intussen wel gewoon door. Zo heeft Jordanië zeker 5 Iraanse raketten kunnen onderscheppen. In Iran zelf vielen dan weer 3 doden na de Amerikaanse aanvallen vannacht. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
4: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
5: De goudprijs staat historisch hoog. Bij Juwelier Arnold taxeren we gratis uw oudgoud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
4: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
6: Barbecue, mojito en sunshine music. Yeah. Dit is B1. Enjoy the summer.

0: Praag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omaag City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omaag City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: Jouw zomerradio.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: Er komt een extra zitting van de commissie Mobiliteit naar aanleiding van de geheime dading tussen de luchthavens en de Vlaamse overheid. Bevoegd minister De Ridder moet op 10 september extra uitleg komen geven over die deal van €12 miljoen. Gisteren raakte bekend dat De Ridder tot 3 keer toe een advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Bijna alle oppositiepartijen vroegen daarom een versnelde bijeenkomst van de commissie. Op het Costa-proces vraagt het parket de onmiddellijke aanhouding van 22 personen. Onder meer van de grote kopstukken zoals Bolle Jos en ex-rijkswachter Willy van Mechelen. 46 beklaagden kregen in totaal meer dan 250 jaar cel. Dat is een lagere straf dan wat het Openbaar Ministerie vroeg. Perswoordvoerder Luc de Clercq verklaart.
3: Enerzijds door het onderzoek, hoewel het een zeer complexe zaak is, heeft de rechtbank daar ook wel begrip voor. Maar anderzijds ook wel tijdens de behandeling van de zaak door bijkomende onderzoeksdaden door het Openbaar Ministerie en door de vele wrakingsverzoeken, ja, loop je vertraging op en moet je vaststellen dat die redelijke termijn overschreden is.
2: Er kan wel nog beroep aangetekend worden. Het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor juli ligt op 3,56%. Dat is een lichte stijging tegenover juni, toen de inflatie nog zo'n 3,4% was. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt expert Pascal Papen.
4: Vliegtuigtickets zijn bijvoorbeeld duurder geworden. Dat is ook niet zo'n grote verrassing, hè, omdat de olieprijs toch fors is gestegen de afgelopen maanden. Maar ook vlees en banken zijn duurder geworden. Dus die hebben ook de prijzen voor hun diensten verhoogd.
2: Aardgas en pakketreizen werden dan weer goedkoper. Op het Griekse eiland Kreta is de grote natuurbrand nog altijd niet onder controle. Komt door de hevige wind. Die blaast tot 125 km per uur, waardoor blusvliegtuigen niet kunnen opstijgen. Vannacht werden zo'n 8000 toeristen preventief geëvacueerd uit Agia Galini. Maar omdat de windrichting veranderd is, kunnen zij opnieuw naar huis. De Vlaamse Arlette Veldjen woont daar.
5: Het is nog altijd een hele sterke brandgeur. En ik zie ook overal dat het heel zwarte resten zijn die van de berg neerdwarrelen door de wind. En mijn terras ziet er ook niet uit natuurlijk, dat is allemaal heel, heel zwart. Maar dat het dorp zelf, compleet alle bewoners, al de toeristen geëvacueerd werden, nog nooit in mijn leven meegemaakt, nee.
2: Bij de natuurbrand in Griekenland zijn intussen 3 brandweermannen omgekomen. En Pakistan wil opnieuw bemiddelen tussen de VS en Iran. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken daar weten. Het wil zo verder werken aan het eerdere staakt het vuren tussen beide landen. De aanvallen tussen de VS en Iran gaan intussen wel gewoon door. Zo heeft Jordanië zeker 5 Iraanse raketten kunnen onderscheppen. In Iran zelf vielen dan weer 3 doden na de Amerikaanse aanvallen vannacht. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
6: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oud goud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
7: De goudprijs staat historisch hoog. Bij Juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
6: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
8: B1, La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: Wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring. Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen & Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
3: Omag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omag City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omag City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
4: Welkom bij B1. Hot. Perfect voor de zomer.

zomer. B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust. Just another one.

tonight at the MGM Grand Las Vegas. The man.

Supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: kustredders waarschuwen voor een gevaarlijke onderstroom. Dat gaven onlangs alles mee, onder meer na een verdrinking in Knokke-Heist. Maar ze herhalen die oproep nog eens, omdat we in een periode met springtij zitten. Dat kan onder het wateroppervlak verraderlijke onderstroom veroorzaken. Zeker in de buurt van Strandhoofden. Niet alleen Theater aan Zee in première gisteravond in Oostende. Ook Camille is begonnen aan een reeks van 33 shows in haar circustent op het Klein Strand in Oostende. Tot 18 augustus. Ook de cast kleurt Oostends, want Mani van Akker speelt de rol van circusdirecteur. Voetbalfans en buurtbewoners houden volgende week dinsdag best rekening met extra verkeershinder in Mariakerke. Dan speelt Union zijn Champions League wedstrijd tegen het Doorse Bodo Glimt in het Batimon Solar Park. Rond het stadion gelden parkeerverboden en straten zullen tijdelijk afgesloten zijn. Er zullen omleidingen gelden, getroffen bewoners krijgen een minder hinderkaart.
1: Tot zover het regionieuws. Welkom bij La Douce France.

0: Weerbericht.
1: Vandaag wisselen zon en wolken af aan zee bij maxima rond 23 graden. Morgen blijft wisselen bewolkt met heel misschien kans op een lokaal buitje. Zaterdag dan opnieuw droog met zonnige periodes en 23 graden. Zondag en maandag stijgt de kwik naar 26 graden, al neemt maandagavond de kans op onweersbuien toe.
0: De beste Franstalige muziek. B1. La Douce France.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: De Weertsport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
3: Ik was laatst bij De Weertsport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
2: Kom vandaag langs bij De Weertsport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
4: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
5: Kom, we moeten snel zijn.
6: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
7: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nu dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op Baravan-Oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
2: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Local op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Local en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
8: La Douce France. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radiob1.be.

Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latego Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: campings aan de kust nemen het voortouw in duurzaam waterbeheer. Campings in De Haan, Bredene en Blankenbergen namen deel aan het pilootproject Camping Druppel. Met onder meer regenwateropvang en meer water doorlatende verharding. De opgedane kennis is nu gebundeld in de praktische gids Druppelwijzer. Die moet ook andere campinguitbaters inspireren om duurzamer met water om te gaan. De kustredders waarschuwen voor een gevaarlijke onderstroom. Dat gaven onlangs alles mee, onder meer na een verdrinking in Knokke-Heist. Maar ze herhalen die oproep nog eens, omdat we in een periode met springtij zitten. Dat kan onder het wateroppervlak verraderlijke onderstroom veroorzaken. Zeker in de buurt van Strandhoofden. Voetbalfans en buurtbewoners houden volgende week dinsdag best rekening met extra verkeershinder in Mariakerke. Dan speelt Union zijn Champions League wedstrijd tegen het Doorse Bodo Glimt in het Batimon Solar Park. Rond het stadion gelden parkeerverboden en straten zullen tijdelijk afgesloten zijn. Er zullen omleidingen gelden, getroffen bewoners krijgen een minder hinderkaart.
1: Tot zover het regionieuws. Barbecue, Mojito en Sunshine Music. Yeah. Dit is B1. Enjoy the summer.

0: Weerbericht.
1: Vandaag wisselen zon en wolken af aan zee bij maxima rond 23 graden. Morgen blijft wisselen bewolkt met heel misschien kans op een lokaal buitje. Zaterdag dan opnieuw droog met zonnige periodes en 23 graden. Zondag en maandag stijgt de kwik naar 26 graden. Al neemt maandagavond de kans op onweersbuien toe.
0: De zomer hoor je hier. B1.

0: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
5: Kom, we moeten snel zijn.
6: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
7: Dit is B1.
8: Enjoy the summer.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: Er komt een extra zitting van de commissie Mobiliteit naar aanleiding van de geheime dading tussen de luchthavens en de Vlaamse overheid. Bevoegd minister De Ridder moet op 10 september extra uitleg komen geven over die deal van €12 miljoen. Gisteren raakte bekend dat De Ridder tot 3 keer toe een advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Bijna alle oppositiepartijen vroegen daarom een versnelde bijeenkomst van de commissie. Op het Costa-proces vraagt het parket de onmiddellijke aanhouding van 22 personen. Onder meer van de grote kopstukken zoals Bolle Jos en ex-rijkswachter Willy van Mechelen. 46 beklaagden kregen in totaal meer dan 250 jaar cel. Dat is een lagere straf dan wat het Openbaar Ministerie vroeg. Perswoordvoerder Luc de Clercq verklaart.
3: Enerzijds door het onderzoek, hoewel het een zeer complexe zaak is, heeft de rechtbank daar ook wel begrip voor. Maar anderzijds ook wel tijdens de behandeling van de zaak door bijkomende onderzoeksdaden door het Openbaar Ministerie en door de vele wrakingsverzoeken, ja, loop je vertraging op en moet je vaststellen dat die redelijke termijn overschreden is.
2: Er kan wel nog beroep aangetekend worden. Het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor juli ligt op 3,56%. Dat is een lichte stijging tegenover juni, toen de inflatie nog zo'n 3,4% was. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt expert Pascal Pape.
4: Vliegtuigtickets zijn bijvoorbeeld duurder geworden. Dat is ook niet zo'n grote verrassing, hè, omdat de olieprijs toch fors is gestegen de afgelopen maanden. Maar ook vlees en banken zijn duurder geworden. Dus die hebben ook de prijzen voor hun diensten verhoogd.
2: Aardgas en pakketreizen werden dan weer goedkoper. Op het Griekse eiland Kreta is de grote natuurbrand nog altijd niet onder controle. Komt door de hevige wind. Die blaast tot 125 km per uur, waardoor blusvliegtuigen niet kunnen opstijgen. Vannacht werden zo'n 8000 toeristen preventief geëvacueerd uit Agia Galini. Maar omdat de windrichting veranderd is, kunnen zij opnieuw naar huis. De Vlaamse Arlette Veldjen woont daar.
5: Het is nog altijd een hele sterke brandgeur. En ik zie ook overal dat het heel zwarte resten zijn die van de berg neerdwarrelen door de wind. En mijn terras ziet er ook niet uit natuurlijk, dat is allemaal heel, heel zwart. Maar dat het dorp zelf, compleet alle bewoners, al de toeristen, geëvacueerd werden, nog nooit in mijn leven meegemaakt, nee.
2: Bij de natuurbrand in Griekenland zijn intussen 3 brandweermannen omgekomen. En Pakistan wil opnieuw bemiddelen tussen de VS en Iran. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken daar weten. Het wil zo verder werken aan het eerdere staakt het vuren tussen beide landen. De aanvallen tussen de VS en Iran gaan intussen wel gewoon door. Zo heeft Jordanië zeker 5 Iraanse raketten kunnen onderscheppen. In Iran zelf vielen dan weer 3 doden na de Amerikaanse aanvallen vannacht. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
6: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
7: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oudgoud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
6: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
8: V1, La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: Utrecht.
1: Vandaag wisselen zon en wolken af aan zee bij maxima rond 23 graden. Morgen blijft wisselen bewolkt met heel misschien kans op een lokaal buitje. Zaterdag dan opnieuw droog met zonnige periodes en 23 graden. Zondag en maandag stijgt het kwik naar 26 graden, al neemt maandagavond de kans op onweersbuien toe.
2: Welkom bij B1. Verrassend zomers.

0: ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
2: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
1: Kom vandaag langs bij De Weert Sport. Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
3: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
4: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. You got to show me. Op de Next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
7: Hier hoor je de zomer. B1. Het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.

0: Vlaamse overheid past de erfgoedbescherming rond Fort Napoleon in Oostende aan. Fort Napoleon, Batterij Hundius, de vuurtoren Langenelle en ruim 12 hectare erfgoed blijven beschermd. Parkings en zones met industrie waar de erfgoedwaarde verdwenen is, vallen voortaan buiten die bescherming. Vlaanderen volgt daarmee een vraag van de stad Oostende om de beschermingsgrenzen te herzien. De stad noemt de opheffing de basis voor haar masterplan op de Oosteroever. Daar zijn plannen voor enkele woontorens. Natuurpunt zegt dat de natuur hier verliest. Vier campings aan de kust nemen het voortouw in duurzaam waterbeheer. Campings in De Haan, Bredene en Blankenbergen namen deel aan het pilootproject Camping Druppel. Met onder meer regenwateropvang en meer water doorlatende verharding. De opgedane kennis is nu gebundeld in de praktische gids Druppelwijzer. Die moet ook andere campinguitbaters inspireren om duurzamer met water om te gaan. In Oostende is Theater aan Zee geopend aan het beeld van Dikke Mathille. Sarah Zeebroek, de dochter van Kamagorka, was daarbij als een van de golfbrekers van het festival. Ze haalde artiesten naar een opnamestudio die allerlei liedjes in het Oostends hebben opgenomen. De meeste voorstellingen van Theater aan Zee zijn trouwens nu al uitverkocht.
1: Tot zover het regionieuws. Welkom bij La Douce France.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring. Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
3: OMAG City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. OMAG City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. OMAG City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
4: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

0: nieuws uit de wereld.
1: Als je dit weekend naar het zuiden vertrekt, dan bereid je je beter maar extra voor. We staan sowieso al voor een zwart weekend, met veel reizigers die terugkeren en vertrekken. En door de bosbranden verwacht mobiliteitsorganisatie VAB nog meer problemen. Daarom een paar tips. Gert Verhoeven.
2: Waze doet dat met brandinformatie. Je hebt de app Feu de Forêt, waar mensen hun locatie kunnen geven. Alle brandhaarden in Frankrijk worden daar in kaart gebracht. En mensen kunnen een perimeter instellen van 10, 20, 30 kilometer. Waardoor dat ze, als ze op een locatie zijn, onmiddellijk geïnformeerd worden wanneer dat er gevaar of een brand in de buurt komt.
1: Neem ook een papieren wegenkaart mee als backup, want door de natuurbranden is er op sommige plaatsen geen stroom of netwerk. En nog de grootste tip, vertrek niet op zaterdag. In Ravels, in de Antwerpse Kempen is dat, is een man van in de 50 om het leven gekomen tijdens zijn werk. De man maakte GFT-containers schoon met een soort van carwash voor containers. Maar hij raakte gekneld in de machine en overleed. Hoe het kon mislopen wordt nog onderzocht. Het is morgen de laatste dag van de zomerkoopjes en die waren iets slechter dan die van vorig jaar. Zelfstandige winkeliers hebben ongeveer 1% minder verkocht. Dat blijkt uit een bevraging van de Mode-Unie en Unizo. Retail-expert Giel Sterks.
3: Naast de aanhoudende hitte heeft ook de geopolitieke situatie een invloed op de verkoop. De consument houdt iets meer de hand op de buidel. Ze gaan vooral op zoek naar wat ze nodig hebben. Alles wat de warmte wat draaglijker maakte. En daartegenover staat dat er minder iets zwaardere kledingstukken werden verkocht. En die brengen natuurlijk de omzet.
1: En ook de oneerlijke concurrentie van de grote internationale webshops speelt een belangrijke rol volgens de handelaars. Polen onderzoekt een onbekend voorwerp dat is neergestort op zijn grondgebied, in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het incident gebeurde vanmorgen om iets voor vier. Op dat moment werden er Russische raketten afgevuurd op Oekraïne. Meer details kennen we voorlopig niet. En Indiase tijgers kleuren al maar vaker zwart in plaats van oranje. Dat is een genetische fout door te veel inteelt. En dat is slecht nieuws, want daardoor is de soort minder bestand tegen ziektes en zo. En die zwarte kleur maakt het ook lastiger om te overleven, zegt bioloog Elliot Fine.
4: En een natuurlijk probleem is met een zwart of een witte dier, is dat hij kan zich moeilijk verstoppen. Die tijgers die zijn zo oranje met zwarte streep, omdat ze kunnen zich goed camoufleren. Een zwart of een witte tijger die gaat zich minder goed kunnen camoufleren en die gaat minder kans hebben om te jagen en overleven.
1: India wil nu tijgers van buiten het reservaat importeren om voor meer diversiteit te zorgen. Afwisselend zon en wolken deze namiddag met in het oosten kans op onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt met maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
5: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
6: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oudgoud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
5: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
7: Barbecue, Mojito en Sunshine Music. Yeah. Dit is B1. Enjoy the summer.

just

0: do.
1: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

0: Marco.
1: Perfect voor de zomer.

vois danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent.

0: le fond pleure. Elle décroche pas.
1: Perfect voor de zomer.